0: Principal.
1: Met dagen stug steeds. Radio Egalan, een oorlingskanaal. Oké. Okay.